0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud. DJ Mayoni.
2: Het is maandagochtend. Goedemorgen. De haan heeft gekraaid en de ochtendshow is begonnen. Dit is Opstaan met Arnoud en Mayoni.
3: Ja, en als je nu naar buiten kijkt, is het voortaan weer donker op dit tijdstip.
2: Ik denk je gaat een spelletje met me doen van ik zie wat jij niet ziet.
3: Nee. Ik bedoel eigenlijk meer van, je kunt langzaamaan merken dat de herfst wel voor de deur staat. Ja. Het wordt ook dus ook steeds later licht. Al moet ik eerlijk toegeven, het wordt wel een beetje verwarrend. Want straks in de maand oktober, dan gaat de klok weer veranderen.
2: Ja.
3: En dan heb je de eerste week even zoiets van...
2: Nee, dat is ook zo. Maar dus, we mogen niet klagen. We hebben een hele lange zomer gehad. Sterker nog, het was de heetste zomer ooit gemeten.
3: Ja, en toch voelt dat dan niet zo. Is dat
2: nou,
3: toch gek,
2: vond ik
3: hè?
2: Wel hoor.
3: Ja, nee, tuurlijk. Die twee, drie dagen dat het 40 graden was heel warm, maar...
2: Nee, maar de periode was heel lang. Want de zomer begon al heel vroeg, in mei, juni. En toen is het eigenlijk heel lang heel mooi weer geweest.
3: En toch heb ik voor mijn gevoel minder vaak mijn korte broek aangehad dan een paar jaar geleden. Maar goed, dat kan, hè. Als je op een gegeven moment het zo warm wordt... dat je eigenlijk alleen maar een korte broek aandoet als het 38 graden warm is... dan is het logisch dat je hem met 25 graden in de kast hebt hangen. Ja. Terwijl een paar jaar geleden je op 25 graden al dacht... Oeh, zo warm!
2: Ja, je went er ook aan. Maar we waren ook, voor het eerst ook... We hebben een hele drukke zomer gehad, Mayoni.
3: Ook dat.
2: Dus,
3: ook dat.
2: En een van de leukste dingen vond ik toch nog wel... dat we uiteindelijk een beetje eind van de zomer... in Ermelo stonden aan de rand van het zwembad.
3: Ja, keiheet was het daar.
2: Ja.
3: Zo, wij konden niet het zwembad in, want ja, wij hadden allemaal apparatuur bij ons. Maar al die andere kinderen die waren de hele tijd ook... Ga even een duik nemen hoor, komt daarna weer terug.
2: Nou, ik ben ook in het zwembad geweest.
3: Jij bent daar helemaal niet in het zwembad geweest.
2: Ja, met mijn voeten, een beetje zo.
3: Ja, maar dat telt niet, hè?
2: Oh, oké.
3: Het is niet hetzelfde.
2: Als het december is, dan zeggen we... Weet je nog, die hete zomer van...
3: Ja, dat is waar.
2: We moeten dit gaan noemen... De zomer van Oya Lele.
3: Zo heet het liedje ook, hè?
2: Ja, daarom. Ja. De zomer... Van de zomer van Oya Lele. Dat is het dan, hè? En straks krijgen we misschien weer een ontzettend koude winter. Dan kunnen we gaan skiën en schaatsen. Weet je nog dat ik al jarenlang beloof om te gaan schaatsen? Maar ja, als er geen ijs ligt, kan ik ook niet gaan schaatsen.
3: Nee, ja, maar goed, laten we dat niet nu al gaan roepen. Want ik heb ook geen zin in dat het straks in november al een sneeuwstorm komt. Ik heb dat dan toch liever zo in december, januari.
2: We gaan snel beginnen. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met Bruno Mars.

0: En het uitslag van.
1: Ja, bij Hallo Kids Radio hoor je natuurlijk de leukste liedjes waar je lekker op kan wakker worden. Of misschien, nou ja, ben je al wakker, sta je al naast je bed en ben je al een beetje aan het dansen. Nou, dat komt mooi uit. Want het is tijd voor ochtend gymnastiek. Wil ik bewegen natuurlijk, hè?
2: Ja, moet ik al opstaan?
1: Nou ja, we beginnen als de gong begint,
2: ja.
1: Arnold.
2: Ja, dat is ook zo. Is het makkelijk of moeilijk vandaag?
1: Ah, ik ga nog niks verklappen. Dat is niet eerlijk. Want,
3: Ezeltje, strekje.
1: Als ik dat doe, dan ga je straks zeggen... Oh nee, ik heb last van mijn knie, ik doe niet meer mee. Nee, dat kan niet. Want bewegen is wel gezond, hè? Ook als je een beetje last hebt van je spieren, bijvoorbeeld... Als je gisteren je hoofd hebt gestoten, ook als je hoofd hebt gestoten, moet je even bewegen.
2: Oké, daar gaan we.
1: Ja, de gong is begonnen. Nee, niet de gong is begonnen. Wij zijn begonnen, want je hoorde de gong op de radio. Dat betekent dat je erbij mag gaan staan. De eerste oefening van vandaag met rekje, strekje, is met onze armen. We gaan, ja, hoe ga ik dit uitleggen? We gaan een soort verticale helikopter zijn. Dus dat betekent, je doet je armen wijd en dan ga je van links naar rechts draaien.
2: Oh ja.
1: Dan ben je een soort blender, hè?
2: Dit je oppassen dat je niks omver
1: oh ja, let
2: staat,
1: op voor de vaas van mama en zo. Ja. Oké, let op. Doen we 7 keer dat we zo draaien. Een beetje als een Efteling elfje. Let op, hè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nou, zo, dat voel je wel in je arm, merk ik. Oké, heb je je arm al gehad en dus ook een beetje je heupen? Gaan we nu onze benen bewegen. Wat we gaan doen, Arnoud, je benen een beetje uit elkaar. En dan spring je vervolgens dat je ze zo kruist.
2: Oh ja.
1: Zie je wat ik bedoel?
2: Ja.
1: Ja, oké. En dan spring je daarna weer en dan doe je ze weer zo uit elkaar. Snap je dat nog?
2: Ja, ik snap het. Ja.
1: Let op, hè. Doen we ook weer 7 keer. En dan tellen we dus als we onze benen wijd hebben. En het maakt niet uit welk been je kruist, als je ze maar kruist. Let op, hè. Komt-ie, hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2: Zo, hé.
1: Ja, dat was al een energiek, hè. Let op, hè. Dan gaan we nu ons helemaal lang maken. Helemaal zo strekken, zo. Ja, nog een beetje geluid bij maken zo, dat is goed. Als je wakker wil worden.
2: Uitrekken.
1: Dan gaan we daarna even helemaal naar links.
2: Ja.
1: Ja, even maar naar links. Ja. En dat doe je met je linkerarm. Gaan we helemaal naar rechts. Ja, oké. Dat voel je dan vooral bij je schouders.
2: Sorry.
1: En dan mag je even uitrusten.
2: Hey, nou. Ik ga even zitten, want dit was een goeie, hoor. Maar,
1: maar waar ben je nou moe gewoon geworden? Van het springen? Of,
2: dat laatste stukje.
1: Van dat laatste stukje, van het uitrekken. Hoezo word je nou weer moe van het uitrekken?

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. En zo kon het gebeuren dat de reus een goede dag had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Oh, nu heb ik er genoeg van, hè? Ik ga mijn laarzen terughalen bij Klein Duimpje. Ik klop verdikke me altijd op mijn sokken.
2: Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje?
1: Ik natuurlijk, de reus. Ik wil mijn laarzen terug. En jij kunt ze terugtoveren met zijn, zo'n handig drankje.
2: En waarom zou ik dat doen?
1: Omdat je dan een goudstuk van me krijgt.
2: Dat verandert de zaak. Voor een goudstuk wil ik het wel doen.
1: Die heb ik niet.
2: Opgekrast dan! Voor niets gaat de zon op!
1: Hoe kom ik aan een goudstuk? Ik weet het al. De schat van de draak. Kijk, de draak bewaakt de schat. Niet slimmer om dat slapend te doen.
3: Wat doe jij daar, stom stuk reus? Jij wou toch niet mijn schat stelen, hè?
1: Natuurlijk niet. Of, eigenlijk wel.
3: Wegwezen, jij. Ik wil je hier nooit meer zien.
1: Stomme draak.
4: Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen.
1: Om een lang verhaal kort te maken, ik heb een goudstuk nodig.
4: Slechts 1 wens kan mijn wonderlampje vandaag schenken. Dus je moet er goed over nadenken.
1: Wel nee, ik weet het al lang. Ik wens een goudstuk.
4: Bescheidenheid siert de reus. Je had immers de keus. Een zak goud, je laarzen of eeuwig geluk. Je koos slechts 1 goudstuk.
1: Nee, hè? Oh, wat dom.
5: Pompadom, padom, padom, padom. Oh, wat glimmen ze mooi. Hé? Dit lijkt wel tovenarij. Maar alleen de reus wil mijn laarzen hebben en die kan niet toveren. Dat moet de heks gedaan hebben. Weet jij toevallig waar mijn laarzen zijn?
2: Jazeker. Voor een goudstuk vertel ik je meer.
5: Maar dat heb ik niet.
2: Opgekrast dan!
5: Nou, dag hoor. Ik kom er toch wel achter waar mijn laarzen zijn. Hoi, draak. Wat zie jij er verhit uit?
3: Ik ben zo boos op de reus. Hij wilde mijn schat stelen.
5: De reus heeft mijn laarzen. En ik wil ze terug.
3: En ik wil dat de reus van mijn schat afblijft. Hij komt zeker terug. Ik zal hem krijgen. Verstop je achter die boom.
5: Oké.
1: En krijgen zal ik hem, die schat. Hoera! Ik heb de schat! Mijn laarzen en de schat. Oh, wat een geluksdag!
3: Wat zijn de plannen, heer Reus?
1: Je laat me erdoor, ik ben rijk.
3: Terug jij.
1: Je laat me eruit.
3: Oké, maar je laat de schat hier. En ook je laarzen.
1: Mijn laarzen?
6: Oké.
1: Waarom moet mij dat toch altijd overkomen?
3: Alsjeblieft.
5: Gigantisch bedankt hoor. Je bent een schattige draak.
0: Wie zijn billen brandt, moet op de blaren zitten. De reus zal voorlopig niet weer proberen de schat te stelen. En Klein Duimpje heeft gelukkig zijn laarzen terug. Volgende keer. Nee, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van Shakira op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met Shakira en nog veel meer leuke liedjes. Ja. En het laatste nieuws. Want, laatste nieuws. In Engeland hebben ze een nieuwe premier.
0: Ja, is een beetje baas van het land, maar toch ook weer niet. Want ze hebben daar hetzelfde als wij. Ze hebben ook een koningshuis.
1: Ja, klopt. En dat noemen ze daar de prime minister, toch?
0: Ja,
1: Nou, nieuwe baas van het land. Ze hebben daar in 10 jaar tijd al 6 versleten.
0: Ja, dus dat ging niet heel best.
1: Nee, maar deze heeft veel vertrouwen en dat gaat volgens mij wel goed. Dat weet jij misschien ook wel. Dan gaat de prime minister gaat wonen, of hij nou wil of niet, op Downing Street 10.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde als wat ze in Amerika hebben met het Witte Huis. Daar woont ook altijd president. En in Engeland hebben ze eigenlijk hetzelfde. Wij in Nederland hebben dat niet.
1: Ja, zeker hebben we dat wel. Ja, zeker hebben wij dat. Ja, we hebben het Katshuis. Dat is de woning van de minister-president.
0: Ja, waar?
1: Ja, maar ja, die willen daar meestal niet wonen.
0: Nee, dat wou ik net zeggen. Ik ken helemaal geen verhalen.
1: Het Katshuis is een fantastisch pand.
0: Maar wat is er mis mee dan?
1: In Den Haag. Alleen, ja, we hebben heel lang Rutte gehad. En die had zoiets, ja, ik woon op mijn appartementje op 3 ogen achter. Daar wil ik graag blijven wonen.
0: Ja,
1: dus die heeft gezegd, ik ga daar niet wonen. En dan ontvangt hij daar natuurlijk wel als belangrijke mensen uit het buitenland komen.
0: Ja, alsof hij daar woont. Ja,
1: die ontvangt hij niet op zijn flat. Dan doet hij alsof hij daar woont. Maar ook Rob Jetten, die mag daar wonen, maar doet hij niet.
0: Nee, maar dat wou ik net zeggen. Ik zou echt oprecht niet weten wie daar voor het laatst gewoond heeft.
1: Heeft Balken
0: er wel gewoond?
1: Nee, ook niet. Ja, maar het mag dus wel. Maar goed, in Engeland is het verplicht. Je zal op Downing Street 10 wonen.
0: Ja, daar zijn ze iets ouderwetser eigenlijk wat dat betreft. Ja,
1: in Amsterdam doen ze dat wel. Daar heb je de burgemeester van Amsterdam. En die woont in de ambtswoning. Daar woon je. Ja, dat is gewoon hoe het is. Ja.
0: Lijkt me dan toch geen leuke baan.
1: Maar daar wou ik daar niet over hebben. Ik wil het uiteindelijk hebben over Kat Larry.
0: Oh ja, die was er nog. Ja,
1: ik vind het altijd zo zeer. Want een kat, die, daar ga je aan hechten. Ik heb ook een kat en die heb ik nu al 8 jaar. En ja, daar heb je een band mee.
0: Mm-hmm.
1: Die kat, die moet verdorie elke keer. Dan komt er weer zo'n nieuwe baas van het land. En dan moet hij daar weer leuk voor doen. Want die kat, die hoort bij Downing Street 10.
0: Ja, maar aan de andere kant kan hij ook denken, nou, de vorige baas was niet zo interessant, want die verwende me niet genoeg. Nee. Ik hoop dat deze baas het beter doet.
1: Ik denk eigenlijk denk ik gewoon dat zijn echte baasje gewoon iemand van de huishouding is.
0: Ja, dat denk
1: maar.
0: Ik
1: die
0: ook wel,
1: die kent hij dan. Dan moet de nieuwe baas van het land, die moet natuurlijk wel aardig zijn tegen Larry.
0: Oh, je zou maar allergisch zijn. Als nieuwe baas van het land.
1: Nee, ja, dan kun je geen baas van het land worden. Want Larry die verlaat het pand niet. Die blijft daar wonen. Dus ik moet toch eens even uitzoeken hoe dat gaat.

0: Ja, we hebben wat dat betreft echt alles. Hè. We hebben muziek uit musicals, we hebben muziek uit theatershows, we hebben muziek uit Netflix-series, zoals net hè, de Sasha Boys op de radio. En we hebben ook nog oude muziek. Ja joh, we hebben echt alles.
1: De platenkast van Arnoud.
0: En we hebben trouwens ook nog kinderliedjes, hè? Ik dacht, dat heb ik nou niet gezegd.
2: Nee,
0: dat is wel belangrijk om te weten,
2: dat
0: natuurlijk.
2: Dat hebben we ook nog. Ja. Hey, een nieuwe ronde platenkast en een nieuw thema. We gaan voor de jaren 70.
0: Oh.
2: Ja, dat is leuk.
0: Ja, dat vind ik altijd wel heel ver weg. Dat is meer dan 50 jaar geleden.
2: Ja, dat klopt. Maar daarom is het des te leuker dat je dus liedjes over denkt. Oh ja, hey, maar die ken ik misschien in een andere versie. Maar het komt allemaal uit de jaren 70.
0: Ja, ik snap het. Ja.
2: We beginnen met een liedje. Nou, dat is wel toepasselijk. Ik heb het vorige week veel gehad over Stevie Wonder.
0: Mm-hmm.
2: Die komt naar Nederland in oktober. Heel spannend. Ja, het is meteen uitverkocht. Maar goed. Dit liedje wat we gaan horen is geschreven voor Stevie Wonder.
0: Ik hoor hem maar.
2: Het is geschreven door Mick Jackson, bekende schrijver in die tijd. En die had een liedje. Nou, Stevie Wonder was toen echt al groot. Hè. Die had heel veel hits gehad. En die had zoiets van: wauw, dit is een te gek liedje. Stevie luisterde even naar. Dus hij kreeg een cassettebandje met de post opgestuurd. Nou, hij luisterde en zei: nee, dat vind ik niks. Nee.
0: Oh,
2: had,
0: dat
2: hij
0: is ook vervelend.
2: Had hij beter niet kunnen doen? Hij had beter dat wel kunnen opnemen, want dit werd een monsterhit in de jaren 70.
0: Maar wie heeft het dan gezongen?
2: De Jacksons. Dus Michael Jackson met zijn broers.
0: Aha.
2: Die hebben gezegd, nou, maar wacht eens even. Dit gaan wij doen. 1978, daar hebben we het over. Dus dat is bijna 50 jaar geleden. Het liedje heet Blame It on the Boogie. Een van de grootste disco hits uit de jaren 70. En die hoor je nu op Hallo Kids Radio.

0: Het Junior Songfestival op Hallo Kids Radio. Ja, komende zaterdag dan is de grote finale. Dan gaan we erachter komen wie mag Nederland vertegenwoordigen. In de grote strijd met alle andere buitenlandse acts. Dat gaan we dus zaterdag pas zien op tv. Alleen Arnoud, ja, het is pas maandag. En er zijn een aantal andere dingen die even eerst moeten gebeuren. Bijvoorbeeld een prijsvraag en zo.
1: Ja, dat is inderdaad helemaal waar. Ik denk wel dat het leuk is om kandidaten van het Songfestival deze week nou even te laten horen. Want ik ken ze eigenlijk ook niet allemaal.
0: Ja, nou ja, dat kunnen we zeker doen. Niet nu, want nu zitten we midden eigenlijk in het moment dat we de prijsvraag moeten vertellen.
1: Dat is waar. Het is namelijk tijd voor die supergeheime
0: 10 voor 7
1: prijsvraag.
0: En deze week hebben we een leuke prijs die je kan winnen. Want deze week hebben we namelijk bioscoopkaartjes.
1: Ja, nou ja, en...
0: Nou ja, kijk, bioscoopkaartjes is natuurlijk even. Maar ik dacht meer van, we hebben wel eens de vraag gekregen van, goh, maar geven jullie altijd alleen maar spullen weg? Nee, we geven dus ook af en toe dingen weg om te doen. En ja, bioscoopkaartjes is niet zomaar, want het is wel bij een speciale film, hoort ie.
2: Win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe, deel 2.
1: Kijk eens aan, dat is leuk.
0: Ja, Hallo Wiebe, deel 2. Vorig jaar kwam deel 1 in de bioscoop. En dit jaar dus alweer ronde nummer 2. Gaat namelijk over een beveiliger die werkt in een pretpark. En er gebeuren allemaal rare dingen. Het is een beetje een knipoog naar Halloween. Want Halloween staat natuurlijk bijna voor de deur in de maand oktober. Dus als je denkt, nou, ik heb wel zin in een leuke griezelfilm die zich afspeelt in een pretpark. Dan zou ik vandaag even meedoen met de prijsvraag. Want dan maak je dus kans op die tickets. Alleen, ja, nou ja, wat ik al zei, hè, die prijsvraag, je moet wel even wat beantwoorden, want anders is het niet helemaal eerlijk.
1: Nou, let op. Als je die tickets wil winnen voor die film, dan moet je even goed luisteren, want Mayoni gaat de prijsvraag vandaag nu stellen.
0: Oké, let op. Daar komt de vraag van vandaag. Wat roep je als je iemand wil laten schrikken? Dus wat roep je als je iemand wil laten schrikken? Zeg je dan...
1: A.
0: Heel hard, schrik! Of zeg je dan...
1: B.
0: Heel hard, kwek. Of zeg je dan heel hard...
1: C.
0: Boe. Dus wat zeg je als je iemand wil laten schrikken?
1: Oh ja, nou, dat is een leuke vraag voor vandaag. Weet je het antwoord meteen al, dan zou ik meedoen via de website hallokidsradio.nl. Klik op het plaatje win en doe mee. Zullen we nog één keer de prijsvraag doen, voor de zekerheid?
0: Ja, oké, laatste keer dan. Dus de vraag is, wat roep je als je iemand wil laten schrikken? Is dat A, het woord schrik? Is dat B, het woord kwek? Of is dat C, het woord boe?
1: Nou. En dat doe je allemaal voor deze prijs.
2: Win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe deel 2.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is precies 7:07. Goedemorgen, dit is de ochtendshow.
3: Ja, inderdaad allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag weer maandag, dus dat betekent weer een nieuwe week. En een nieuwe week waarbij iedereen sowieso geen vakantie heeft, want dat komt pas in oktober.
2: Ja, dat duurt nog eventjes. En het was een beetje een apart weekend. Met wat regen ook en zo, maar het was niet koud.
3: Nee, ik vind als je nu naar buiten gaat, ik bedoel, wij zijn altijd al vroeg wakker natuurlijk vanwege de ochtendshow. Ik vond het ook wel meevallen, maar ik had voor de zekerheid wel een regenjas meegenomen.
2: Ja, dat snap ik. Over het weekend gesproken, heb jij nog wat leuks gedaan?
3: Ja, ik heb een verjaardag gevierd afgelopen zaterdag. Oh. En gisteren was het de hele dag aan het regenen, dus toen ben ik gewoon thuis gebleven.
2: Moet ook verjaardag vieren. Ja, verjaardag vieren is altijd leuk natuurlijk. Taart erbij?
3: Ja, chocoladetaart. Ja, ja.
2: Och.
3: Ja, maar dat is niet jouw favoriet.
2: Nee, dat zeker niet. Maar ik word altijd heel blij van mensen blij worden van een taartje. Dus
3: Ja, dat is waar.
2: Er zijn heel veel mensen die kunnen zich zo verheugen op een lekker taartje. Ja, ik ben niet zo van de taartjes, maar anderen zijn het wel. En nog, straks om 19:30 gaan wij weer bellen met iemand die vandaag jarig is.
3: Arnoud, iemand die in het weekend jarig was.
2: Ja, oké, nou goed, maar dat kan wel. Maar ja. Zullen er zeker mensen jarig zijn die zich ook verheugen op een taartje?
3: Ja, dat is waar, dat klopt. Ja. En deze week, is dat volgende week? Ik weet even niet meer. Is het nou deze week Prinsjesdag of volgende week?
2: Prinsjesdag is morgen volgens mij, hè? Of is dat nou volgende week?
3: Ja, nou, ja, het is altijd de derde dinsdag van de maand. En aangezien 1 september dit jaar op een dinsdag viel, ben ik dus nu in de war.
2: Ja, dat is inderdaad een goeie. Ik ga het nu eventjes opzoeken.
3: Want Prinsjesdag klinkt altijd een beetje alsof de koning en de koningin en de prinsessen jarig zijn. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet.
2: Nee, het is morgen.
3: Ja, toch wel, zie je? Ik dacht dat ik al
2: het is morgen, ja hoor. Ja. Oh, daar moeten we het even over hebben zo. Leuk.

0: komt, daar kun je op verheugen. En op een gegeven moment is het ook weer klaar. Ik bedoel, ja. Het moet niet zo zijn dat, alle shows die worden opgevoerd net zo lang draaien als Soldaat van Oranje.
1: Ja, hoe lang was dat ook alweer? 10 jaar? Nee, langer
0: nog
1: volgens
0: langer,
1: mij.
0: Nee, die heeft nog langer gedraaid. Dus nee, dat was wel. En elke keer zei ze, nu is het echt klaar. En dan, dan gingen ze weer. Dus,
1: ja, maar ik denk dat ze gewoon schrokken iedere keer van hoeveel mensen dan toch nog een kaartje kochten. En dat ze denken, oh, misschien moeten we toch maar even doorgaan. Want stel je voor dat iemand het mist.
0: Ja, dat denk ik ook. Ondertussen is het 7:15 geweest. Dat betekent dat we gaan smikkelen.
2: Goedemorgen, DJ Arnold en DJ Mayoni. Wij zijn wakker. Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
1: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip. Want ja, die heb je toch wel nodig. Iedereen heeft meestal hetzelfde ontbijtbordje wel voor zijn neus staan in de ochtend. Eigenlijk is het juist heel goed om af te wisselen. Maar toch, als je haast hebt, ik bedoel, kijk, ik weet het ook, hè, want wij moeten ook altijd vroeg opstaan. Dan kan je nog steeds denken van, ja, vandaag ga ik eens wat anders doen. En dat je dan toch weer uiteindelijk eindigt met die ene boterham die je altijd hebt.
0: Ja, precies. Boterham. Gaan we vandaag een boterham eten of iets anders?
1: Nee, we gaan geen boterham eten.
0: Ah.
1: We gaan vandaag maken, let op, daar komt-ie, kwarkbolletjes.
0: Kwarkbolletjes. Ja. Oh, dat doet mij denken. Met oud en nieuw heb je dat ook. Dat heten ze een kwarkini.
1: Ja, maar dan gaan ze echt in de frituur. Dit is gezonder. Deze gaan de oven in.
0: Oh, nou, vertel.
1: Ja. Het lijkt wel een beetje. Ken je op dat. Soort. Hoe moet ik dat nou weer uitleggen? Een soort zoete broodjes wat ze in Engeland ook veel eten. Die scones, daar lijkt het een beetje op.
0: Tenminste, oh, scones. Ja, dat is een beetje droog brood. Een beetje zoetig.
1: Ja, nou is dat niet precies wat we gaan maken. Maar als je gaat kijken naar de plaatjes, dan lijkt het daar heel erg op. Want wat hebben we nodig voor die kwarkbolletjes? We hebben nodig 2 eieren. We hebben nodig kwark, want ja, dat is logisch. Dat zit al in de naam. Belangrijk trouwens, vanillekwark. We hebben nodig een paar blauwe besjes. Een halve citroen. We hebben nodig natuurlijk ook bloem, want anders dan, ja, kan dat bolletje natuurlijk nooit een broodje worden. En we hebben nodig een klein beetje vanille-extract. Nou, als eerste ga je eventjes de oven aanzetten. Alvast, dat hij alvast warm wordt op 180 graden. En daarna ga je de rest maken. Nou, dan begin je met de eieren. Die doe je in een grote kom. Met een beetje vanille-extract erbij. En dan ga je ze dus schuimig opkloppen. Dus dat betekent dat je echt wel even, ja, je kan een normale mixer ervoor gebruiken, maar een mixer met elektriciteit gaat toch sneller, want anders dan ben je al moe nog voordat je de rest erbij doet. Nou, als je dat gedaan hebt, dan gaat daarna de kwark er doorheen. Hoeveel kwark is dat ongeveer? Nou, een half bakje. Dan weet je dat alvast. Een half bakje er doorheen. En dan ga je daarna de citroenrasp doen. Dus de citroen zelf heb je niet nodig, maar de citroenrasp wel, die rasp je er bovenop. Nou, dan doe je ook al alles goed doorheen husselen. En dan heb je de helft eigenlijk al klaar. Maar, misschien heb je het goed gehoord, ja, die bloem zit er nog niet bij. Dus die moet daarna er doorheen. En wat mensen vaak zeggen, dat het makkelijker is als je het met een zeef doet. Dus dat je de bloem in een zeef doet en dan het er bovenop gaat zeven als het ware. Want dan heb je kans op minder klontjes. Nou, dat er nog even door elkaar husselen. Dan de blauwe besjes er nog doorheen. En dan is eigenlijk je beslag klaar. En dan gaan we de broodjes maken. Dus je hebt een grote bakplaat nodig. Daar doe je een beetje bakpapier op. En dan pak je als het ware met 2 lepeltjes. Of met een. Ja, misschien heb je ook wel zo'n ijslepel. Dat kan natuurlijk ook net zo handig. Dan maak je daar bolletjes van. Die leg je vervolgens op de bakplaat. Zorg dat ze niet te dicht bij elkaar liggen. Want anders plakken ze allemaal aan elkaar vast uiteindelijk straks in de oven. Nou, als je dat gedaan hebt, dan stop je hem in de oven. En dan moeten ze ongeveer 20 minuutjes totdat ze lekker bruin zijn aan de bovenkant. En dan zijn ze klaar. En het leuke is, deze kwarkbolletjes, doordat de kwark erin zit, zijn ze lekker luchtig. Maar toch ook wel weer, doordat het bloem is, ook wel weer een beetje vast. En dit kan je warm eten, koud. En je kan ze zelfs, ja, daar ben ik per toeval achter gekomen, je kan ze zelfs invriezen. Dat is helemaal handig. Stel je voor, je hebt ongeveer iets te veel gemaakt, dan dat je dan denkt, oeh. Want je hebt wel eens. Je hebt wel eens van die recepten dat je dan denkt, oei, ik was iets te enthousiast en dan zit je de hele week koekjes te eten. Maar want niet alles kan je invriezen, maar dit dus wel.
0: Dit is wel. Oké, nou dat is handig, want dan kun je de volgende keer, hoef je het niet allemaal 's ochtends te maken. Dan kun je het gewoon uit de vriezer of de avond ervoor even klaarleggen. En dan hoppakee, kun je het ook snel eten, want dat is ook belangrijk.
1: Ja, wat dat betreft zouden we eigenlijk misschien in het weekend ook eens een ontbijt moeten uitzenden. Ook al zijn wij er dan weliswaar niet, maar dat we dan juist die hele lange dingen doen. Want in het weekend heb je natuurlijk eigenlijk hier veel meer tijd voor dan door de week.
0: Oh, daar komen we nu pas achter na 5 jaar.
1: Ja, maar goed, maakt niet uit.

0: Ja, en inmiddels is die musical alweer uit het theater. Zo snel kan het gaan. Hè? In, wat was het, januari, februari, toen kregen we dit liedje nog voor het eerst te horen. En dat hoorde toen bij de musical van, om precies te zijn, Doornroosje. Die zou gaan draaien in Plopsaland de Pannen. Heeft inmiddels ook gedaan. Ik ben er naartoe geweest. Meerdere luisteraars zijn daar geweest. En inmiddels is die weer afgelopen. Ja, er waren heel veel mensen die hoopten dat het ook nog naar Nederland zou komen. Maar ja, zoals het er nu naar uitziet, gaat dat denk ik niet meer gebeuren.
1: Nee, maar goed, laten we blij zijn. Dat is ook het leuke, dat er een volgende

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven? Geitje!
1: Ja, wat dat betreft was het misschien niet zo handig om dit liedje achter de ontbijttippen aan te plakken. Want inderdaad, Wolf die heeft nogal gauw honger. En ook als hij aan eten denkt, maar er ook over zingt of over als hij beweegt. Eigenlijk op alle momenten van de dag. Ja.
2: Ja, nou heeft hij Roodkapje gelukkig nog nooit te pakken gekregen. Nee. Dus dat gaat tot nu toe goed.
1: Ja. Zeg, ja. Arnoud, jij had nieuws over een gitaar.
2: Nou spelen afgelopen,
1: ik wou zeggen, nou spelen wij allebei natuurlijk geen gitaar. Maar Dirk Schelen, die bij ons programma heeft in het weekend wel. Dus ik dacht, misschien gaat het over zijn gitaar.
2: Nee, Dirk kan heel goed gitaar spelen. Maar afgelopen zaterdag was het een heel bijzonder gezicht in Hilversum. Want er kwamen 250 fans van John Mayer bij elkaar om een liedje van hem te zingen. En waarom was dat nou? Nou, dat liedje bestaat samen met het album waar het op stond. Precies 20 jaar. Afgelopen zaterdag dus. En dat was het nummer Waiting on a World to Change. Nou, dat hebben ze met elkaar gespeeld. Luister even mee hoe dat ging.
3: Als iemand een valse noot speelt, dan hoor je dat ook niet dus.
4: Jij gaat die valse noot niet spelen?
3: Nee.
4: John Mayer, grote kans dat jij hem niet kent. Ja, ik ken hem ook niet, maar mensen hier wel. Die gaan zo met zo'n 250 man samen een van zijn bekendste nummers spelen. Ik ga dat trouwens niet doen. Ik kan dat niet.
5: Nou, mijn vader die is vooral heel erg van John Mayer en ik speel altijd Slow Dancing in a Burning Room met hem. En sindsdien ben ik eigenlijk meer in de wat oudere muziek dan van tegenwoordig.
6: Ik luister andere soort muziek omdat ik ook gitaar speel, dus daarom ken ik hem ook wel.
7: Dat hij een hele goede gitarist is en een hele goede zanger.
8: Het is niet dat ik per se een hele grote fan ben, maar ik vind de muziek wel echt leuk en cool. En ik vind het super knap hoe hij het doet.
4: En weet je ook ter ere van wat jullie hier dan nu staan?
7: 25 jaar of zo dat zijn album uitkwam.
2: Nou, daar stonden ze dus met z'n 250'en voor Museum Beeld en Geluid. Om dat liedje te zingen. En ik ga nou even op zoek naar betere opnames. Maar dat klonk fantastisch. En we hebben zoiets al eens een keer gezien, hè, met de Golden Earring. En het is natuurlijk wel belangrijk als je met zoveel mensen gelijktijdig een liedje speelt, dat er één iemand de maat aangeeft. Hè, dat noemen ze eigenlijk een dirigent.
1: Ja, en dan vroeg ik me eigenlijk af, want dit was natuurlijk hartstikke bijzonder. Maar was John Mayer zelf ook bij?
2: Nee, die was er niet bij, maar het zou me niks verbazen tegenwoordig met social media dat hij dit gewoon al heeft gezien.
1: Ja, dat hoop je dan natuurlijk wel, want het is toch wel hartstikke bijzonder.
2: Komen we toch even terug bij Dirk, want Dirk heeft over alles een liedje gemaakt, dus ook over de gitaar.

0: Stay tuned op Hallo Kids Radio. En dan is het de hoogste tijd om voor iedereen te gaan zingen.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Ja, het is de hoogste tijd om te gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op maandag 14 september. Dus ben jij vandaag jarig, dan gaan we natuurlijk heel hard voor jou zingen. Zo kijk ik alvast even op onze verjaardagskalender. Want daar zie ik staan dat Mia vandaag alweer 9 jaar is geworden. Mia, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Het zal vast en zeker een leuke dag worden. Ook al ziet het er nu buiten nog een beetje mistig uit. Dat gaat vanzelf wel weg op je verjaardag. Dat weet ik zeker.
2: Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb even gekeken op de bekende mensenjarige kalender. Nou, veel Amerikaanse sterren, dus voor ons zit daar niet heel veel bij. Nou, eentje vind ik wel leuk om even te vertellen. Dat is Marga van Praag. En zij was vroeger een hele bekende presentatrice op tv. Sterker nog, zij heeft heel lang het Jeugdjournaal gepresenteerd.
0: Misschien als ik haar stem hoor dat ik haar dan herken. Maar de naam zegt me even helemaal niks.
2: Nee, toen ik klein was keek ik naar Marga van Praag.
0: Dat was 80, ver voor mijn tijd. Ja.
2: Die is vandaag 80 jaar geworden.
0: Zo, dat is alweer een mooie leeftijd. Zeg Arnoud, dan gaan we natuurlijk zo meteen zingen voor die mevrouw van het Jeugdjournaal. Voor Mia van 9, die bij ons op de verjaardagskalender staat. Maar ik wil ook nog even een telefoontje plegen. Want dat is met iemand die afgelopen weekend jarig was.
2: Nou,
0: precies,
2: daar
0: zijn
2: gaan we.
0: Op de zaterdag.
2: Op de zaterdag, oké.
0: Okay.
2: Nou, zaterdag had je ook een verjaardag, maar dat was niet de verjaardag van deze luisteraar,
0: nee.
2: Denk ik.
0: Hallo. Hallo, goedemorgen met Arnoud en Mayoni van de radio.
3: Ja.
0: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
3: Vera.
0: Vera, goedemorgen Vera. Zeg Vera, ik bel voor jarig Job Meef, die afgelopen weekend jarig was.
3: Nee, die is
4: zusje.
3: Ja, zusje.
0: Ja, is die in de buurt?
3: Die zit naast me.
0: Oh, gezellig. Goedemorgen, Maeve.
5: Goedemorgen.
0: Hallo. Zeg, Maeve, jij hebt afgelopen weekend jouw verjaardag gevierd. Kan je eens even vertellen, wat heb je allemaal gekregen voor je verjaardag?
3: Ze heeft allemaal nagels.
0: Oh.
3: En een pennenmaker gemaakt.
0: Zo.
3: Dat je dat kan maken. En een lippenstift.
0: Oh, kijk eens aan. Dat is ook leuk. Maar dat mag je niet allemaal naar school aandoen, toch? Of wel?
3: Nee,
0: hoor ik heel hard. Nee, ja, nee, dat, ja, maar dat is, zo, dat is niet erg, want daarom is het handig dat je lekker in het weekend jarig bent. Zeg, en want je was in het weekend jarig, wanneer doe je dan op school vieren? Heb je dat vrijdag gedaan of ga je dat vandaag doen?
3: Vrijdag.
0: Vrijdag, en wat stond er toen op het menu qua tractatie?
3: Een chocolaatje en zo'n Moami-snoepje.
0: Oh, lekker. Lekker zo'n Moami-snoepje. Oh, kijk eens aan. Zeg, maar Maeve, als ik dit zo hoor, is jouw verjaardag dan helemaal klaar? Heb je je kinderfeestje ook al gehad?
5: Ja.
0: Ook
5: ja.
0: Al? En wat heb je toen gedaan met je kinderfeestje?
3: Toen zijn we bij een kamer geweest. En daar was gewoon een hele grote, bijvoorbeeld sminken en iets knutselen en taart eten en dat soort dingen.
0: Oh, gezellig. Dus dat was gewoon eigenlijk ja, eigenlijk gewoon heel veel te doen in één keer.
3: Ja.
0: Oh, dat is wel handig, zeg je. Ja, want dan kan iedereen natuurlijk zelf kiezen wat ze gaan doen. En Maeve, wat was dan het leukste wat je toen gedaan hebt?
3: Smink.
0: Ja, dat is ook wel heel erg leuk. Hè? Kan je de hele dag mee rondlopen. Alleen, ja, het enige jammer van de smink is dat hij er vanavond natuurlijk weer af moet. Ja, dat is niet anders. Zeg maar, Maeve, je was afgelopen zaterdag jarig. Wij willen natuurlijk nog heel graag voor jou even gaan zingen, omdat je toen jarig was. Want ja, wij hebben geen ochtendshow in het weekend. Maar vandaag zijn er ook jarigen op jarig. Dus kunnen jullie dan wel meezingen? Kan dat? Vera, jij ook?
3: Ja.
0: Ja? Oké, want dan gaan we dat doen voor iedereen die dus vandaag jarig is. En dus gaan we stiekem ook nog even zingen voor iedereen in het weekend. Oké, let op, hè. Kortie! Iedereen die vandaag jarig is en natuurlijk ook in het weekend, van harte gefeliciteerd. Maeve, volgens mij heb jij een hele leuke verjaardag gehad afgelopen zaterdag. Dus ook voor jou was het een hartstikke leuk feestje. Dus Maeve en natuurlijk ook Vera aan de telefoon. Ik wil jullie vandaag nog heel veel plezier wensen. En gewoon alvast zeggen, tot de volgende keer op de radio.
3: Ja.
0: Doei.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo,

0: Oh jee, daar gaat iets fout. Hoorde je dat? Je houdt er ineens mee op. Arnoud, de superhit van deze week is natuurlijk Kinderen voor Kinderen met Spot aan. Maar volgens mij zit er een klein foutje in het liedje. Hoorde je dat net?
1: Wat gek, hoe kan dat dan?
0: Ja, dat weet ik ook niet. Nee, nou goed, dat maakt niet uit. Dan draai je hem zometeen gewoon nog een keertje. Maar ja, het lijkt net alsof het liedje halverwege ermee ophoudt. Dat hij zegt, nou ben ik wel klaar. Nou weet iedereen wel dat deze week de superhit is. Ja, hoe lang moet er nog doorgaan?
1: Ze zingen ook heel vaak spot aan. En je hebt het ook alweer gehoord natuurlijk. Hè? Dus,
0: ja, dat is ook wel weer zo. Zeg, maar goed, maakt niet uit. We gaan hem zometeen gewoon nog een keertje draaien. Want de superhit van deze week hoor je natuurlijk extra vaak. Dat is hoe het werkt. Dus dat zometeen. Maar eerst, nu we dan toch iedereen zijn aandacht hebben. Eerst even nog de prijsvraag herhalen. Dat is wel belangrijk namelijk. Ja
1: zeker. De prijsvraag. En deze week kun je tickets winnen voor een bioscoopfilm.
0: Ja, en dat is niet zomaar een film. Dat is een hele leuke griezelfilm. Hoe heet die film?
2: Win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe, deel 2.
0: Ja, en Hallo Wiebe is dus een film met echte mensen. En het gaat namelijk over Wiebe. Dat is een beveiliger in een bekend attractiepark. En er gebeurt van alles nog wat met een enge robot. En de vraag is dus, ja, kan Wiebe, de beveiliger van dat pretpark, kan die gemene robot stoppen? Daar gaan we achter komen. Tenminste, als je de bioscooptickets gewonnen hebt, want dan mag je gratis naar die film toe. Een beetje een pretparkfilm, maar ook wel een beetje met Halloween sferen. Volgens mij hartstikke leuk om naartoe te gaan. En wij willen je er dus graag naartoe sturen als je het goede antwoord weet op de prijsvraag. Maar ja, let dan wel even op, want wat is de prijsvraag van vandaag? Daar komt ie. Wat roep je als iemand je wil laten schrikken? Dus nog een keer, wat roep je als iemand je wil laten schrikken? Roep je dan
1: A.
0: Schrik? Of roep je dan
1: B.
0: Kwek? Of roep je dan
1: C.
0: Boe? Dus wat roep je als je iemand wil laten schrikken? Ja.
1: Oh ja, dus ja, schrik, kwek of boe. Dat zijn de opties. Nou, als je denkt, ja, maar dat weet ik, dat is makkelijk. Nou, ga dan naar de website hallokidsradio.nl. Dan klik je op het plaatje win en dan kun je heel makkelijk meedoen. En zometeen gaan wij al iemand bellen. Dus doe dat dan nu eventjes. Vul even je antwoord in. Zo gebeurt. En dan kan het zijn dat je zometeen voor schooltijd die tickets wint.
2: Win bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe deel 2.

0: Hallo Kids Radio in de ochtend.
1: Beste dames, beste heren, ik zal mijzelf introduceren. Karel Kaasgraaf, aangenaam, het is mij een eer dat u er bent. Beste jongens, beste meiden, het klinkt misschien niet zo bescheiden, maar mijn taak is heel belangrijk, daarvoor heb ik veel talent.

'Smorgens stap ik fris uit bed, begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt, zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine, springen op de trampoline.

0: Ja, de baas van het pretpark, dat is helemaal te gek.
1: Meneer Kaasgraaf heeft een superleuk beroep en daar heeft hij speciaal een liedje over gemaakt. Zeg Arnoud, eventjes een officiële belangrijke mededeling nog even over de prijsvraag voordat we richting de platenkast gaan. Want het valt mij op dat we een hele hoop deelnames binnenkrijgen. Dat gaat goed, alleen er zijn een aantal mensen die meedoen met de prijsvraag, maar die hebben geen telefoonnummer ingetoetst. Dus dan kunnen we niet bellen straks met iemand.
2: Oh, dat is inderdaad een goeie. Ja, daar moet wel een telefoonnummer, want dan kunnen we bellen. Dus vergeet dat even niet op te geven.
1: Ja, dus mocht je nou denken, hé, waar gaat het precies over? Nou, deze week maak je namelijk kans op filmtickets voor de bioscoopfilm Hallo Wiebe. Een hele leuke pretparkfilm, maar wat ook wel een beetje te maken heeft met Halloween. En die tickets kan je dus winnen door het goede antwoord te geven op een prijsvraag. Daarna vul je dat in via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier. Maar wij willen dus daarna wel iemand kunnen bellen. En als we geen telefoonnummer hebben, dan kan dat niet. Dus stuur dat nog even snel in als je al toevallig hebt meegedaan. En controleer even of je dat gedaan hebt. Mocht je nou denken, oh, maar ik heb even net voor dat ene liedje de prijsvraag gemist. Oké, dan doen we even super snel. Even nog even snel de prijsvraag. De vraag van vandaag is namelijk, wat vertel je als je iemand wil laten schrikken? Dus wat roep je als iemand je wil laten schrikken? Zeg je dan A, schrik? Zeg je dan B, kwek? Of zeg je dan C, boe? De platenkast van Arnoud. Dat is toch belangrijk om even...
2: Ja?
1: Ik wilde zeggen, is toch belangrijk om even af en toe dit te melden natuurlijk. Ja.
2: Zeker. Zometeen gaan we bellen, maar we zitten midden in de platenkast. En die is van mij. En deze week heb ik als thema liedjes uit de jaren 70. Nou, dat zijn een hele hoop. Ik heb een uurtje geleden Blame It on the Boogie even uit de kast gehaald. Die stond linksboven. En nu zitten we een beetje in dezelfde periode, 1977. En ik dacht, oh, dit is een leuk liedje. Het is niet een liedje wat je heel vaak nog hoort op de radio, maar het was toen wel een hele grote hit. Van een zangeres, Raffaella Carrà. Ze komt uit Italië, maar ook in Spanje is ze razend populair, want daar is ze naartoe verhuisd. En ze was een hele goede danseres en zangeres. En is vooral dus bekend geworden door het liedje wat we nu gaan laten horen.
1: Aha!
2: Dat liedje heeft de Italiaanse titel A far l'amore comunicatu, zoiets. Ja, ik kan het niet helemaal goed, maar iedereen, als we het over dit liedje hebben, dan zeggen ze, oh, dat is dat liedje van Skopje, Skopje dit toe, Skopje, Skopje de la la la la la la la, Skopje, Skopje, dat is eigenlijk het enige wat je hoort. En dat zingt ze helemaal niet. Maar dat is wel waar het van bekend is. Nou, je mag hem vast aanzetten.
1: Ja, maar wacht even. Dus, maar hoe heet het liedje dan officieel?
2: Nou, dat zei ik net. A far l'amore comunicatu.
1: Ik heb volgens mij het verkeerde liedje klaargezet. Wacht even. Is het deze?
2: Oh, dat is niet goed. Ja,
1: wel, toch?
2: Deze is het.
1: Ja, ik was helemaal in de war.
2: Nee hoor, dit is de goeie. Dit is Raffaella Carrà op

0: Muziek van K3, om precies te zijn, de allernieuwste superheld op Hallo Kids Radio. Dus.
1: Nou, je hoort de spannende muziek al. We gaan iemand bellen die heeft meegedaan aan de geheim voor zeven. Let op, daar gaan we.
0: Ja, oké. Okay, maar de vraag is natuurlijk niet alleen of je mee hebt gedaan, maar of je dus ook nog het goede antwoord weet. Dus ik ben heel benieuwd wie we aan de andere kant van de telefoon hebben zitten. Spannend. De telefoon die doet het. Nu is nog de vraag, wie neemt er op aan de andere kant? Hallo.
2: Hallo.
0: Goedemorgen met Arnett en Mayoni van de radio.
2: Hallo.
0: Hallo, zeg, wie heb ik aan de telefoon?
2: Jessica.
0: Jessica, goedemorgen Jessica. Zeg Jessica, vertel eens even, hoeveel jaar ben jij?
2: Zes.
0: En als je 6 jaar bent, dan heb je vast en zeker ooit al een keer iemand al laten schrikken, toch?
2: Ja.
0: Ja, want dat was namelijk de prijsvraag van vandaag. Dus ja, kijk, soms is een prijsvraag heel moeilijk. Soms is een prijsvraag heel makkelijk. Maar Jessica, schrik jij zelf wel eens vaak? Of niet? Nooit?
2: Ja.
0: Heel af en toe. En waar schrik je dan van?
2: Van hele grote
0: hooibaalspinnen. Oh, van spinnen! Ja, oh nee. Oh. Dat vind ik ook helemaal niks. Nee. Weet je wat ik ook heel eng vind? Ik vind een krokodil ook heel eng. Maar een spin kom je wel sneller tegen in Nederland volgens mij dan een krokodil. Zeg maar Jessica. Ik durf niet zeker te zeggen of die spinnen ook in de film voorkomen. Maar er komen wel een hele hoop andere leuke dingen in de film voor. En daar wil ik jou graag naartoe sturen. Maar ja. Jessica, moeten we wel even controleren of jij het goede antwoord weet op de prijsvraag. Dus, let op. Ik ga hem nog even één keertje stellen. De vraag van vandaag ging namelijk als volgt. Wat roep je als je iemand wil laten schrikken? Is dat antwoord A, schrik? Antwoord B, kwek? Of antwoord C, boe?
2: Yes.
0: C. C hoor ik heel hard. Kun je het even doen? Even roep eens even heel hard. Boe.
2: Boe.
0: Ja!
1: Ja! Ja, zie je, dan schrik je toch al een beetje.
0: Ja, ik dacht wel toch even kijken of Jessica dat ook kan hoor. Iemand laten schrikken, maar dat ging hartstikke goed. Zeg Jessica, ik heb hartstikke goed nieuws voor jou. Je hebt gewonnen! Woehoe! Zeg Jessica, gaan we jou natuurlijk straks naar die film sturen. Weet je al wie je mee wil nemen?
2: Ja.
0: Ja, wie ga je meenemen naar de film?
2: Mama, wat
0: die
2: is heel erg bang.
0: Oh, mama, wat die... Oh, nou zeg. Nou, maar dat is alleen maar leuk, toch? Als je dan samen in de bioscoop zit. Goed voor mama om te weten. Het is een Halloween film, Halloween. Maar wel voor kinderen. Dus zoveel schrik-elementen zitten er nou ook weer niet in. Ja. Zeg Jessica, ik ga ervoor zorgen dat ik met mama precies afspreek waar de bioscoopkaartjes naartoe gestuurd moeten worden. Dan wens ik jou alvast daar heel veel plezier mee. Maar Jessica, zullen we dan nog even één ding afspreken? Dat jij mij even laat weten hoe de film was en hoe vaak mama is geschrokken in de zaal. Kan dat?
2: Ja.
0: Ja, nou helemaal goed. Jessica, veel plezier vandaag op school en tot de volgende keer op de radio. Doei doei!
2: Doei!
0: Kijk eens aan, dat was Jessica op Hallo Kids Radio. Die ging er vandoor met de eerste set bioscooptickets voor de film Hallo Wiebe deel 2. En als je nou denkt, ja, ik vind het ook wel leuk een attractieparkfilm, maar het ook een beetje te maken heeft met Halloween. Ik zou daar ook wel naartoe willen. Nou, dan moet je morgen gewoon even meedoen met de prijsvraag.

0: de bingo-molen staat klaar om geslingerd te worden. Het is maandagochtend. We doen dat elke dag, hè, om 7:55 meestal. Het is nu ietsje later door de gezellige belletjes die we hadden. Maar Marjoni, jij mag een slinger geven aan de molen. Daar gaat hij.
1: Ja, ik ben benieuwd welk liedje het gaat worden. Nummertje 35, Arnoud. Nummertje 35.
0: Even kijken. Nummer 35 op de lijst. Dat is het... als we dat zouden doen. Ik zei net, we draaien 5 dagen per week aan de bingomolen.
1: Ja.
0: Omdat we 5 schooldagen hebben. Maar als we dit liedje aangezetten, dan is dat eigenlijk helemaal niet. Want het liedje heet namelijk 5 dagen weekend.
1: Oh, dat zou ik toch wel gek vinden, hoor. Dat je dan 5 dagen weekend hebt en dan maar 2 dagen school.
0: Ja. Ja. Ik denk dat het nu, als je nu zegt, oh leuk, lijkt me leuk. Maar ik denk op een gegeven moment dat je ook denkt, help, wat moet ik allemaal in mijn weekend doen?
1: Ik denk wel een beetje dat heel veel opa's en oma's zich zo voelen. Dat ze 5 dagen weekend hebben.
0: Dat denk ik ook, ja. Nou, ja. We gaan hem aanzetten. Dit is Kinderen voor Kinderen met 5 dagen weekend.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Hallo Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Het is 8:09. Goedemorgen. Dit is de ochtendshow in volle gang op de eerste dag van de schoolweek.
3: Ja, het is vandaag maandag, zo noemen ze dat ook wel, hè?
2: Maandag 14 september. En zometeen gaan we je naar school sturen. Daar kun je een hoop leuke dingen doen. En leren natuurlijk en zo. Hè? Bedoel, daar is school ook voor bedoeld. School is niet alleen maar vervelend.
3: Nee, maar goed. Ik snap af en toe wel dat je er geen zin in hebt. Ik bedoel, als je nu naar buiten kijkt. Het is niet echt weer waarvan je denkt. Nou, ik ga lekker vrolijk naar buiten. Het zonnetje schijnt. Ik heb er zin in. Korte broekje aan. Mooie zonnebril op. Het is meer zo'n dag dat je naar buiten kijkt. En denk, oh ja, ik moet weer naar buiten.
2: Ja, dat snap ik ook wel. Over het weer gesproken, vandaag wat regenachtig. Morgen wordt eigenlijk een hele mooie dag. Zeker in het zuiden van het land kan het 27 graden worden. Dus daar moet je wel even rekening mee houden. Maar de rest van de week geen slecht weer, maar wel veel regen.
3: Ja, maar ja, aan de andere kant. We gaan wel langzaamaan richting de herfst. Dus eigenlijk moeten we niet zeuren. Want als het andersom zou zijn, was het veel erger. Want dat had betekend dat de klimaatverandering heel erg veel invloed had.
2: Ja, vind ik ook. Ja, nou goed. We hebben een prachtige zomer gehad. Ja. Sommigen zeggen misschien een beetje te heet. Maar dat was ook niet verkeerd. En nu gaan we langzaam inderdaad een beetje naar die herfst toe. Aan de regen wennen. Joh, dan smaken de pepernoten ook extra lekker. En wat dacht je van de warme chocolademelk?
3: Ja, dat is waar. Dat is waar. Inderdaad, alle films die dan uitkomen. Dat je lekker op de bank kan zitten met een dekentje. Of het nieuwe tv-seizoen. Allerlei bekende grote tv-producties die weer begonnen zijn. Wat dacht je bijvoorbeeld van Holland's Got Talent. En nou ja, noem het allemaal maar even op. Het zijn wel van die momenten, ja.
2: Ja, zeker. Ja. Wil je nog een liedje horen voordat je naar school gaat? Dan moet je er wel snel bij zijn. We hebben nog misschien plek voor één liedje. Dat kan via de mailbox of via de WhatsApp-telefoon. App het nu even door.

0: Salsa Salavi, baby.
1: Dat was de nieuwste van Crisscross Amsterdam hier op Hallo Kids Radio. En Arnoud, als we nu naar de klok kijken, dan zien we dat het...
2: Nou, dat het de hoogste tijd is om naar school te gaan.
1: Ja, ja, ja, want het is vandaag maandag, helaas geen weekend meer. Dus dat betekent dat iedereen vandaag naar school moet. En daar hebben wij altijd een speciaal alarm voor.
2: Nou, stel voor dat je ziek bent of je hebt een studiedag, dan... hoef je niet te gaan.
1: Ja.
2: Maar anders is dit het moment. Tenzij je natuurlijk al weg bent, dan hoor je dit helemaal niet.
1: Ja, dat is waar.
2: Maar ben je nog thuis, dan moet je wel even je spulletjes pakken. Het is niet heel koud. Het kan wel een...
1: Ja, het is wel een beetje mistig. Tenminste, als ik hier naar buiten kijk bij de studio, zie ik dat het een beetje mistig is. Maar dat zal vanzelf alweer weggaan.
2: Ja, een beetje comme ça, zoals ze in Frankrijk zeggen. Goed, ik ga de megafoon nu aanzetten. Klik. En dan wens ik iedereen, maar vooral jou natuurlijk, aan de andere kant van de radio een hele goede schooldag. Daar gaat hij. Ik ga aftellen. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Naar school toe!

0: Dat was het nieuwste liedje van Samson en Marie op Hallo Kids Radio. Ja, Arnoud, Samson en Marie, ja, die komen natuurlijk eigenlijk uit Vlaanderen. Maar in Vlaanderen kennen ze ook wel sprookjes, toch?
1: Ja, natuurlijk kennen ze daar sprookjes.
0: Ja, maar kennen ze dan dus ook Sprookjesboom?
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Ja, wel. Ja, want die staat natuurlijk wel hier in een park in Nederland.
1: Ja, maar goed, er komen best wel veel mensen uit België ook naar de Efteling toe, hoor.
0: Ja, dat is waar, dat is waar. Nee, waarom hebben we het namelijk nu over Sprookjesboom? Nou, het is de hoogste tijd om zometeen eens even alle muziek uit te zetten. Een soort van op pauze zetten, want dan komt namelijk Sprookjesboom. Die heeft elke dag wel weer wat te vertellen wat er nou weer gebeurd is in het Sprookjesbos. En Arnoud, ik kan je alvast verklappen. Ik weet over wie het vandaag gaat. Het gaat namelijk over heks.
1: Oh, dat is leuk, dat is leuk. Nou, ik heb het al inmiddels even opgezocht, want de serie Sprookjesboom is ook in België uitgezonden bij Ketnet.
0: Oh ja.
1: Ja, dus nee, dat kennen ze wel. Nou, leuk. Ik vreug me erop zometeen om 8:30 een nieuw verhaaltje verteld door Sprookjesboom.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een betoverend mooi plantje. In verkeerde handen kan dat betoverende plantje heel gevaarlijk worden.
1: Doe maar, plantje. Groei maar, groei maar. Groei als goed. Ik kan haast niet wachten. Dit plantje maakt mij de machtigste vrouw van het Sprookjesbos. Als dit plantje blakend en blozend bloeit, maak ik er super toverdrank van. Met super toverkracht. En dan ben ik hier de baas.
2: Oh, daar gebeuren gevaarlijke zaken. Daar kan ik beter een einde aan maken. Klein Duimpje is slim genoeg, moet ik zeggen. Ik ga maar eens met hem overleggen. En ook Roodkapje is een helpende hand bij het redden van dit sprookjesland.
3: Dus als ik het goed begrijp, heeft de heks een plantje.
4: En als dat bloeit,
3: kan ze een toverdrankje maken waarmee ze alles kan toveren.
4: En dan is ze dus de baas in het Sprookjesbos.
2: Dat is precies wat ik zeggen wou. Er is haast geboden, dus gauw.
3: Oh, wat een ramp. We moeten een plan bedenken. Ik weet al wat. Luister, ik leid de heks af en dan kan jij ondertussen... Hoi heks, trek in een lekker hapje.
1: Bedoel je jezelf? Klein kleuterig onderkruipsel.
3: Oh.
1: Ik heb geen trek in zo'n kaak, kippenbotje. Ga weg, ik heb wel wat beters te doen.
3: Nee, ik bedoel Roodkapje.
1: Roodkapje is wel lekker.
3: Ja.
1: Maar ik ben met belangrijkere zaken bezig.
0: Terwijl Klein Duimpje de heks afleidde, verwisselde de fakir het plantje van de heks voor een ander plantje. Hij liet zich op zijn kleed zakken, pakte het plantje van de heks en zette er een ander voor terug. Precies dezelfde. Nou ja, bijna dezelfde.
3: Nou, dan ga ik maar, hè. Als je toch niet geïnteresseerd bent...
1: Ja, roep hem maar lekker op! Met gezwinde spoed! Frip, kijk nou! Mijn prachtige plantje bloeit! Het bloeit! Hoera! Ik ga meteen een drankje brouwen! Zo, alles zit erin. En dan nu... Hallo, lief plantje. Jij gaat mijn leven veranderen. Ik dacht toch echt dat de bloem rood was? Deze is oranje. Ben ik zo blind? Nou ja... En dan nu de test. Hocus pocus, snap je? Ik tover Roodkapje. Sst. Het werkt. Ik heb super toverdrank gemaakt. Zeg Roodkapje, waar ga je heen?
4: Ik was eigenlijk op weg naar grootmoeder.
1: Hocus pocus, netel. Ik tover Roodkapje in mijn ketel. Voel je iets? Gebeurt er wat?
4: Waar heb je het over?
1: Hoe kan dat?
3: Zeg heks, heb je misschien mijn wortelplant gezien?
1: Je wortel wat?
3: Mijn wortelplant. Zeg, heb je die in de ketel gedaan?
1: Ja, en het is niet jouw wortelplant. Het is mijn super toverkruid.
3: Nee hoor, ik herken mijn eigen wortelplant echt wel. Daar ligt nog een stukje. Kijk, oranje bloemen. Met mijn ogen is niets aan de hand.
1: Zeg dat het niet waar is. Hocus pocus, toverdeus, geef Klein Duimpje een lange neus.
3: Geloof me nu maar, dat was gewoon een wortelplant. Mijn wortelplant.
1: Lelijk onderdeurtje. Ga weg, hocus pocus, toverpech. Ik tover je nu weg.
3: Ik ga al. Goedemiddag.
1: Hocus pocus, toegangspas. Ik wou dat ik zo mooi als een Roodkapje was.
0: Poontje komt om zijn loontje. Of, om haar loontje in dit geval. Het zou ook wel heel erg zijn als de heks de macht in handen zou krijgen in ons mooie Sprookjesbos. Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Dat was muziek van Shakira op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met Shakira en nog veel meer leuke liedjes. Ja. En het laatste nieuws. Want laatste nieuws. In Engeland hebben ze een nieuwe premier.
0: Ja, ze is een beetje baas van het land, maar toch ook weer niet. Want ze hebben daar hetzelfde als wij. Ze hebben ook een koningshuis.
1: Ja, klopt. En dat noemen ze daar de prime minister, toch?
0: Ja,
1: of,
0: ja, ja.
1: Nou, nieuwe baas van het land. Ze hebben daar in 10 jaar tijd al 6 versleten.
0: Ja, dus dat ging niet heel best.
1: Nee, maar deze heeft veel vertrouwen en dat gaat volgens mij wel goed. Dat weet jij misschien ook wel. Dan gaat de prime minister gaat wonen, of hij nou wil of niet, op Downing Street 10.
0: Ja, dat is een beetje hetzelfde als wat ze in Amerika hebben met het Witte Huis. Daar woont ook altijd de president. En in Engeland hebben ze eigenlijk hetzelfde. Wij in Nederland hebben dat niet.
1: Ja, maar zeker hebben we dat wel. Jazeker hebben wij dat. Ja, we hebben het katshuis. Dat is de woning van de minister-president.
0: Echt waar?
1: Ja, maar ja, die willen daar meestal niet wonen.
0: Nee, dat wou ik net zeggen. Ik ken helemaal geen verhalen.
1: Het katshuis is een fantastisch pand.
0: Maar wat is er mis mee dan?
1: In Den Haag. Alleen, ja, we hebben heel lang Rutte gehad. En die had zoiets, ja, ik woon op mijn appartementje op 3 hoog achter. Daar wil ik graag blijven wonen.
0: Ja, vind
1: dus
0: ik logisch.
1: Die heeft gezegd, ik ga daar niet wonen. En dan ontvangt hij daar natuurlijk wel als er belangrijke mensen uit buitenland komen.
0: Ja, alsof hij daar woont. Ja,
1: die ontvangt hij niet op zijn flat. Dan doet hij alsof hij daar woont. Maar ook Rob Jetten, die mag daar wonen, maar doet hij niet.
0: Nee, maar dat wou ik net zeggen. Ik zou echt oprecht niet weten wie daar voor het laatst gewoond heeft.
1: Balkenende
0: dus. Wel gewoond?
1: Nee, ook niet. Ja,
0: nee, dat
1: wel. Nee, maar het mag dus wel. Maar goed, in Engeland is het verplicht. Je zal op Downing Street 10 wonen.
0: Ja, daar zijn ze iets ouderwetser eigenlijk wat dat betreft.
1: Ja, in Amsterdam doen ze dat wel. Daar heb je de burgemeester van Amsterdam. En die woont in de ambtswoning. Daar woon je. Ja, dat is gewoon hoe het is. Ja.
0: Lijkt me dan toch geen leuke baan.
1: Maar daar wou ik daar niet over hebben. Ik wil uiteindelijk hebben over Kat Larry.
0: Oh ja, die was er nog. Ja,
1: ik vind het altijd zo zeer. Want een kat, die, daar ga je aan hechten. Ik heb ook een kat en die heb ik nu al 8 jaar. En ja, daar heb je een band mee.
0: Mm-hmm.
1: Die kat, die moet verdorie elke keer. Dan komt er weer zo'n nieuwe baas van het land. En dan moet hij daar weer leuk voor doen. Want die kat, die hoort bij Downing Street 10.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant kan hij ook denken, nou, de vorige baas was niet zo interessant, want die verwende me niet genoeg. Nee. Ik hoop dat deze baas het beter doet.
1: Ik denk eigenlijk denk ik gewoon dat zijn echte baasje gewoon iemand van de huishouding is.
0: Ja, dat denk ik
1: die
0: ook
1: kent
0: wel, ja.
1: Hij dan. Maar dan moet de nieuwe baas van het land, die moet natuurlijk wel aardig zijn tegen Larry.
0: Oh, je zou maar allergisch zijn. Als nieuwe baas van het land.
1: Ja, dan kun je geen baas van het land worden. Larry die verlaat het pand niet. Die blijft daar wonen. Dus ik moet toch eens even uitzoeken hoe dat gaat.

0: dat was muziek van de Zoete Zusjes, hun allernieuwste. Want ja, ook die hoor je op Hallo Kids Radio. Oh ja, kan je wel verklappen. Het komende uurtje is muziek voor de allerkleinste. Dus echt het peuteruurtje. Dan hoor je de Zoete Zusjes even niet. Nee.
1: Wat zeg je nou? Dan hoor je de Zoete Zusjes even niet.
0: Gewoon even een uurtje.
1: Nee, nee, dat snap ik. Ja. Nee, dat is nee, maar daarna weer wel, toch?
0: Ja, nee, daarna weer wel. Maar muziek voor de allerkleinste bedoel ik toch meer mee. Dikkie Dik, Juf Roos, Nijntje, Fien en Teun, Mike en Molly. Is toch een andere soort categorie muziek?
1: Ja, dat is waar. Dat zometeen tussen 9 en 10. En daarna de vertrouwde muziekmix. En vanmiddag wordt het helemaal leuk tussen 3 en 4. Want we hebben zoals elke dag de wereld van Studio 100. Met je vriendjes van Studio 100. Zoals Meijer erbij, K3, Piet Piraat, Samson, Marie, Gert. Hoor je af en toe ook nog wel voorbij. En nog veel meer.
0: Ja, en dat allemaal tussen 3 en 4. Maar Arnoud, op de manier zoals je net beschreef, lijkt het bijna alsof daar tussendoor helemaal geen muziek is. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè?
1: Nee, natuurlijk niet.
0: De radio heeft 24/7, zo heet dat dan ook wel. Oftewel, dag en nacht muziek.
1: Dat is waar. Veel plezier en morgenochtend, dan is er natuurlijk weer een nieuwe ochtendshow. En die begint zoals altijd om 6 uur.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: Want ik heb een lampje bij mijn bed.
1: Hoi Kids Radio, ik ben Jordi. Ik vind jullie heel erg leuk.

0: stukje brood gesneden. Met een lekker kopje soep erbij. Oh, maar er zit een gat in de emmer. Dus alle soep loopt eruit. Dus ik moet heel snel drinken. Klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok, klok. En nu ga ik lekker slapen. Mijn middagdutje doen. Welterusten.
1: Dit is het peuteruurtje.
2: In het bos

0: Ja, jongens en meisjes, daar gaan we weer. Dikkie Dik zit er al klaar voor met het peuteruurtje. Laten we maar gauw gaan beginnen.
1: Het is tijd voor de Dikkie Dik stopdans. Dikkie Dik en ik, we gaan lekker dansen. Totdat we zeggen...

0: stilstaan.
1: Ja.
0: En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van.

0: Hoor je dat? Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.
1: Dit is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.

Daar is er een bushalte. Uitstappen. En instappen en zoek maar een lekker plekje, want daar gaan we weer. En de bus gaat naar links. En we gaan weer naar rechts.

0: dat is nog veel zee.
1: Niet vijf L of vel, maar zes. En twee zijn je ogen, één is je neus en vijf zijn je vingers. Je hebt geen keus en vier zijn de poten van een canapé. Maar enkel cijfer telt meer mee naast zes.
0: Wat vind je van negen of drie?
1: Niets is zo heerlijk als zes.

0: 6 is niemands lievelingscijfer, Bert.
1: Het is mijn lievelingscijfer.
0: Ja, maar 6 zit daar maar zo'n beetje tussen 5 en 7. Kijk, je hebt 5 vingers aan iedere hand. En 7 dagen in de week. Maar er zijn geen 6 van, wat dan ook.
1: Weet ik wel, Ernie. Want 2 zijn je ogen, 1 is je neus en 5 zijn je vingers, je hebt geen keus. En 4 zijn de poten van een kanapé, maar een enkel cijfer telt.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Hallo, papa. Kusjes en knuffels van Lars.

0: Zing Hyper de Piep en jullie hoera! Hyper de Piep,
1: hoera!
0: Hyper de Piep,
1: hoera!
0: En nu heel

0: Ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken. Midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: Die twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist al dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet lekker? Hé, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Wat verdorie! Patser, praatjes maken, opschepper, harige enge...
0: Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje. Oh. Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: Dat is vreemd.
1: Wat?
0: Ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
2: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
2: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even. Ik heb een idee.
3: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
2: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
2: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
2: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
2: Nog even wachten. De rest komt vanzelf.
3: Oh, wat vies. Wat smerig. Wat vies. Wat smerig. Water. Ik heb water nodig. Ik moet ook overgeven.
2: Wil je nog een pannenkoekwolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
0: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
3: Oh, nee. Hou op. Oh, ik voel me zo beroerd.
4: Boontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Meer muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep klein duimpje blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Het is herfst en de blaadjes vallen van de bomen. De hele tovertuin kleurt in mooie bruine tinten. Het heeft iets gezelligs, iets leuks, iets feestelijks. Tante Berenboom krijgt een goed idee.
1: Zeg jongens, waarom verzinnen jullie niet een speciaal herfstfeestje voor vanavond? Met veel leuke bladerenslingers en wiegende lampjes in het donker. Zo vieren we dat het herfst is.
2: Oh, wat een fantastisch idee, tante.
3: Een herfstfeest, dat is toch superleuk?
4: En in het donker.
3: Oh, weet je wat? We geven een herfstspokenfeest.
2: Ja, goed idee. Dan gaan we ons als spoken verkleden. Iedereen moet als spook komen.
4: Buurpoes, Molletje.
3: Oh, en jij natuurlijk, Vlindertje. We gaan niemand vergeten, hoor.
2: Tuurlijk niet. En Spinnetje, die kan ook wat spannende spookwebjes maken.
5: Woehoe, spookwebjes.
2: Vlindertje, ga je het aan iedereen vertellen?
4: Ben je klaar, Pip? Ik bedoel, Spookpip.
6: Ja hoor, griezelwoezel. 1, 2, 3.
3: Woehoe. Wie ben jij, Spook?
7: Ik ben het, Spookpoes.
3: Miauwoe.
4: Hey, Spookpoes, daar heb je Spookmuis.
2: Pinnetje, wat heb je hier mooi spokerig gemaakt?
8: Boe!
5: Wauw, Molletje!
8: Nee. Ik ben gaaf spook. Snappen jullie? Gaaf spook.
2: Nou, iedereen is er, toch?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Kom jongens, dan gaan we tante en de wijze varen laten schrikken.
5: Miauw!
1: Wijze varen, ik ben moe. Ik ga maar eens slapen.
9: Nou, ik ook. Wel te rusten, hoor.
5: 1, 2, 3.
1: Wijze varen, wat was dat?
9: Scheer je weg uit de spoken. Ga terug naar jullie spokenplek.
2: Jullie spokenplek.
4: Dat was echt goed.
2: Ja, we hadden ze echt te pakken, hoor.
8: Oh, een spook.
5: Een echo.
4: Ga weg, eng spook.
2: Engeltje, maar je bent geen spook.
10: Maar jij bent er natuurlijk ook nog.
2: We waren je helemaal vergeten.
4: Sorry, Eltje, we zijn je niet expres vergeten. Maar je bent wel het beste echte spook.
2: Ja, omdat jij ons hebt laten schrikken. Jij bent superspook.
4: Echt wel.
0: Spoken of gespookt worden, dat is natuurlijk wel heel spannend. Gelukkig valt het allemaal reuze mee, want spoken bestaan niet. Al is het wel leuk om te doen alsof, met zo'n spokenfeest.
11: De leukste kidszender van Nederland.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid, daar zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen. Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy slaapy wel de rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy slaapy slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep. Dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
3: Nee.
4: Wat krijgen we nou zeg? Kom hier jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg. Oh.
3: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Ja, vervelend kereltje. Voor de derde en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Oh. Tweede keer!
3: Maar die opdracht is onmogelijk!
1: Onmogelijk, inderdaad! Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaapt je vriendinnetje 100 jaar lang!
3: Het lukt me nooit! Daar slaat de klok al de 8e keer!
5: Verhip? Wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
5: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
5: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja!
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar!
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe komt dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden!
2: Huh? Wat? Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit een 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: Oh. En schande! Ah, ik krijg ze nog wel, wacht!
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo,

0: Hè? Op de Veluwe?
1: Ik ben Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
2: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
3: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
4: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
5: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
6: Hallo!

Hallo, we waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Wow. Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom op.

0: we over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Nederland.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

van je armen slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar! Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ik hou van jullie muziek. Groetjes, Kees.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: one. Goodbye to you. Farewell.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.
10: Op zondag.

jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Wat is het beste verjaardagscadeau dat jij ooit hebt gekregen? Wist je dat er tienduizenden kinderen in Nederland zijn die nooit een verjaardagscadeau krijgen? Stichting Jarige Job helpt. Door kinderen die het thuis minder breed hebben een verjaardagsbox te geven. Maak vandaag nog een feestelijke verjaardag mogelijk. Ga naar stichtingjarigejob.nl.
0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
2: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
3: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
4: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
6: Wee! Artie, Bartie.
0: De wereld van Studio 100.

0: Schippen hoi piraatjes, ik ben Piet Piraat en je hoort me elke middag tussen 3 en 4 uur in de wereld van Studio 100.
1: De wereld van Studio 100!

0: Oh, Marie,
1: ja.
0: Mag ik hallo zeggen zo?
1: Natuurlijk mag jij hallo zeggen. Tegen wie wil jij allemaal hallo zeggen?
0: Tegen iedereen zo.
1: Doe maar.
0: Hallo iedereen.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.
2: Hallo

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie, Bartie.

0: Ik ben Hanne.
1: Ik ben Julia.
2: Ik ben Marten.
3: En wij zijn K3.
0: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
2: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

Bumbaloo!

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

praten erover, zoals je haar samen had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunsten op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: 오빤 강남 스타일.
1: 여러 샤이 베베. 두루와 민가.

0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het dolfinarium en beleef het zelf.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Ben jij klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk, verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 합계
1: 1위
0: Leckere.
2: Lecker Hapje!
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lecker Hapje! Jullie?

0: overige.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.
2: Lekker!

0: Om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
4: Ik heb hem al.
3: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Jullie zijn superleuk! Groetjes van...
3: Koen!
2: Ja, en Senne!

0: I'm gone.
1: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

koffie en kaffee, ja? Geef mij maar snoep. Laat die bing in de kast, dat is maar troep. Ik heb creditcards, een stuk of vijf. Kreeg er zelfs een spuuggoed als erbij.

0: Welk speelgoed verdient volgens jou de titel Speelgoed van het Jaar? De vakjury heeft de winnaars gekozen. Nu bepaal jij wie de publieksprijzen wint. Stem op jouw favoriet en maak zelf kans om het te winnen.
1: Yes!
0: Van speelgoed om eindeloos mee te ontdekken, tot spellen voor de leukste avonturen samen. Jij kiest mee voor gegarandeerd goed speelgoed. Doe mee op speelgoedvanhetjaar.nl/stem.
2: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Koop de winnaars van de verkiezing Speelgoed van het Jaar bij Intertoys, Dreamland, Top 1 Toys, Lobbes.nl en de speelgoed- en spellen speciaalzaken.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden de Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.
1: Spot aan van Kinderen voor Kinderen is deze week de superhit bij Hallo Kids Radio.

0: prinses op de ert. In een paleis dat zo hoog was dat het bijna de wolken raakte, woonden een koning en een koningin. Op zich waren ze niet ontevreden. Nee, integendeel.
1: Wat zijn we toch gelukkig?
2: Ja, zo gelukkig.
0: Maar ze hadden ook een zoon, prins Frerik.
3: Nou ja, ik ben iets minder gelukkig. Ik ben zelfs behoorlijk eenzaam.
0: Achter het koningspaar stond de ministerraad, die het liefst de macht over het zo gelukkige koninkrijk wilde overnemen.
4: Uwe majesteit, de verjaardag van zijn koninklijke hoogheid prins Frerik laat niet lang meer op zich wachten.
1: Dat is waar, dan wordt hij alweer 21, die jongen van me.
4: Precies, en zoals u weet moet hij trouwen voor zijn 21ste verjaardag.
5: Vindt u datzelfde ook niet een ouderwets wetje? Kunnen we dat niet afschaffen?
1: Hij moet trouwen wanneer hij dat zelf wil. En met het meisje waar hij van houdt.
4: Pardon?
1: Liefde, minister. Ik heb het over echte liefde.
6: Maar het gaat hier helemaal niet over echte liefde. Het gaat hier over een huwelijk. U moet geen dingen door elkaar gaan halen.
0: Op dat moment kwam de prins de grote troonzaal binnen.
5: Mijn beste jongen. De ministers herinneren ons er zojuist aan dat je moet trouwen voor je 21ste. Je zult een meisje moeten zoeken.
4: Ja, en niet zomaar een meisje. Nee, een prinses.
7: U weet toch hoe u een echte prinses kunt herkennen, hè?
3: Natuurlijk, dat voel je.
4: Nou, dan zou ik maar snel gaan zoeken als ik u was, hè? Want als het u niet lukt, dan betekent dat het einde van uw koninkrijk.
0: Nog diezelfde middag begon het grote zoeken naar een prinses voor de prins. Hij zocht in de buurlanden en de buurlanden van de buurlanden. Maar toen zijn 21ste verjaardag steeds dichterbij kwam en hij nog geen prinses had gevonden, werd vooral de koning een beetje zenuwachtig.
5: Jongen, misschien moet je eens echt op reis gaan. Ik bedoel, ga de zee eens over.
0: En daar ging hij. De zwaarste stormen trotserend bezocht hij alle paleizen en kastelen over de hele wereld.

0: Toen zijn lange reis ten einde kwam, keerde de prins weer naar huis. 2 dagen voor zijn verjaardag.
1: Welkom thuis, mijn lieve zoon. We hebben je zo gemist. Gelukkig ben je net voor het onweer binnen. Dat is toch fijn? Stel je voor dat de bliksem je zo hebben geraakt. Oh, jongen,
2: heel fijn zo, familiereunie. Maar wat wij alle graag willen weten is of u een prinses heeft kunnen vinden.
3: Ik heb overal gezocht. Alle koningen, keizers en pasja's om de hand van hun dochters gevraagd. Maar het is me niet gelukt.
0: Later die dag zaten de koning en de koningin toch lichtelijk ongerust in de troonzaal.
1: Hoe moet het als hij niet op tijd een prinses vindt?
4: Ach, daar wil ik niet eens aan denken, mijn duifje. Laten we er maar gewoon het beste van hopen.
2: De prins heeft nog maar 2 dagen de tijd, dus ik zou maar niet te veel hopen als ik u was. Prinsessen kloppen niet zomaar op de deur.
3: Ah, nu zul je het krijgen.
2: Welke halve garen gaat er met dit noodweer nog over straat?
1: Gaat er misschien nog iemand open doen?
0: Een van de lakeien liep snel naar de grote eiken deur, haalde de grendels eraf en deed hem open. En daar stond een beeldschoon meisje.
5: Hallo!
0: Tenminste, ze zou er beeldschoon uit hebben gezien als ze niet zo vies was geweest.
6: Hemeltje lief, wat moet dit voorstellen?
5: Een prinses!
2: Ja hoor, een prinses. Maak dat de kat wijs. Welke prinses gaat er nou met dit vreselijke noodweer alleen op pad? Je ziet eruit alsof je via de slotgracht hier naartoe bent komen zwemmen.
5: Ja, dat klopt ook.
4: Laat haar binnenkomen. Als ze buiten blijft staan, vat ze nog kou.
7: Wie stond daar voor de deur? Een prinses misschien, het meisje was zo vies dat niemand het kon zien.
0: De lakei deed de zware deur weer dicht. Het meisje liep voorzichtig naar de koning en de koningin en liet een spoor van water en modder na.
6: Ah, nou kan ik weer gaan dweilen. En ik was net klaar.
1: Lieve kind, wat kunnen wij voor je doen?
8: Kunt u zich nog herinneren dat vanmiddag de zon zo mooi scheen? Mijn vader, de koning, vond dat het een mooie dag was om een tocht door zijn koninkrijk te maken. We reden door dorpjes, langs weilanden
2: en... Ja, prachtig, prachtig. Heel schilderachtig, heel erg hand op piek. We gaan straks allemaal even kijken. Maar goed, kom ter zake, kind.
8: Opeens klonk er een donderslag. De paarden steigerden. Ik probeerde uit het raam te kijken om te zien wat er gebeurde, toen plotseling het dak van de koets vloog. Ik werd opgetild door de wind en vloog als een veertje door de lucht. Nadat de windmat neergezet heb ik uren gelopen, totdat ik licht zag branden. En die snijboon daar de deur opendeed.
2: Och, wat ontzettend zielig voor je. Jammer dat ik het niet geloof.
1: Let maar niet op hem. Oh, weet je wat? Je gaat eerst lekker in bad en daarna volgt er een heerlijk koningsmaal en natuurlijk blijf je logeren.
4: En morgen gaan we ervoor zorgen dat je weer veilig thuis komt.
2: Maar majesteit, het is hoogst ongebruikelijk dat het gewone volk blijft slapen.
4: Heeft u haar niet gehoord, minister? Ze is een prinses.
3: Ja, iedereen kan zoiets beweren.
1: Ze is een prinses totdat iemand het tegendeel bewezen heeft.
2: Zoals u wenst, koningin.
0: De ministerraad verliet morrend de troonzaal.
2: De brutaliteit. Hoe durft ze? Staat ineens zomaar voor de deur en wil ons laten geloven dat zij een echte prinses is. Maar goed, stel dat ze toch een echte prinses is en de prins verliefd op haar wordt. Oh nee, daar wil ik helemaal niet aan denken. We moeten haar stoppen.
9: Het tere huidje.
2: Afblijven, wat is er met mijn tere huidje?
3: Hij bedoelt, een echte prinses heeft een zeer tere huid die zo gevoelig en fijn is dat ze alles voelt.
2: Ja, natuurlijk, dat is het. De proef met de echt. We geven de prinses een speciaal onthaal met een zijdezacht bedje van wel 20 matrassen. En daaronder leg ik 1 ert. En als zij ondanks al die matrassen de ert nog altijd kan voelen, moet ze wel een echte prinses zijn.
10: Maar misschien kunnen we een klein beetje vals spelen.
11: Wat bent u dan van plan?
2: Nou, dan doen we geen 20, maar 100 matrassen.
0: In de eetzaal zaten de koning, de koningin en de prins achter een dampend everzwijn te wachten op de komst van de prinses.
8: Het spijt me dat ik wat later ben, maar ik was zo vies.
0: De prins keek haar recht in de ogen en...
8: Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog eens zo blij zou zijn met zo'n verschrikkelijke storm.
1: Laat het niet koud worden. Je moet everzwijn eten als het nog heet is.
0: Toen ook het dessert op was, werd de rust wreed verstoord door een hoop kabaal. Met z'n vieren holden ze naar de grote zaal waar het geluid vandaan kwam. Daar zagen ze de ministers druk in de weer om wel 100 matrassen op te stapelen tot een gigantisch bed.
1: Moet dat zo hoog? Waar is dat voor?
10: Voor de prinses. Ze heeft zo'n teerhuidje. Zo slaapt ze toch veel comfortabeler.
1: Maar moet ze echt in de hal slapen?
10: Ja, majesteit. De grote hal is de enige ruimte die hoog genoeg is.
8: Is dat bed voor mij? Waanzinnig!
3: Ongelooflijk! Ik wist niet eens dat we zoveel matrassen hadden.
0: En daar stond het. Een torenhoog hemelbed gemaakt van 100 matrassen.
4: Het is al laat. We moesten maar eens naar bed gaan.
11: Slaap zacht, mijn prinses. Ik zie je morgenochtend weer.
0: Nadat iedereen zijn eigen slaapkamer op had gezocht, keek de prinses omhoog naar dat enorme hemelbed.
8: Nou, dat wordt een flink klim.
0: Ze zette haar voet voorzichtig op de onderste matras en begon te klimmen. Ze klauterde omhoog en hield zich vast aan ieder lusje, stukje franje, knoopje en sliertje dat ze tegenkwam.
8: Je moet er wel wat voor over hebben.
0: Eenmaal boven plofte ze uitgeput neer. Ze sloeg de dekens over zich heen en deed haar ogen dicht. Maar niet voor lang.
8: Dit geloof je toch niet? Dit bed is keihard. Het is net of er iets in mijn rug prikt.
0: Ze draaide zich om en om en probeerde in slaap te komen. Maar ook dat hielp niet. Ze ging ondersteboven liggen met haar voeten op haar kussen, op haar buik, op haar rug. Maar...
8: Het lukt niet. En ik ben zo moe.

0: volgende ochtend verscheen iedereen fris en vrolijk aan het ontbijt.
1: Goedemorgen, moeder, vader. Ik voel me zo gelukkig.
0: Maar voordat de koningin iets kon zeggen, sloeg de deur van de eetzaal met een klap open en daar stond de prinses.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen? Goedemorgen? Praat me niet voor goedemorgen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht gedaan. Wat hebben jullie in de matrassen gestopt? Steen of zo?
2: Zuiver dons en puur tesselscheerwol.
3: Ik heb er niets van gemerkt. Ons tuinpad slaapt nog zachter.
4: Hoe kan dat nou? Heren ministers, legt u ons dat eens even uit.
5: De proef met de aard, sire?
6: De prinsessentest, natuurlijk. En liefje, zo te horen ben je geslaagd.
1: Wacht eens even, wat is een prinsessentest?
6: De huid van een echte prinses is zo gevoelig en fijn dat ze alles voelt. Zelfs als er een echt onder 20 matrassen ligt.
3: Oh, dus dat was dat geprik in mijn rug. Er lag een ert onder in mijn bed.
1: En jij voelde die, dus je bent een echte prinses.
3: Ja, maar dat had ik toch al verteld?
0: De prins liep naar de prinses toe en knielde voor haar neer.
1: Lieve prinses, wil je met me trouwen?
3: Ja, natuurlijk wil ik dat. Als het van mijn vader mag.
0: Lachend pakte de prins een prinses stevig vast en kuste haar.
6: Oh, ik ben toch zo gelukkig.
4: Ja, wij allemaal.
2: Nou, allemaal.
3: Mag ik u nog één ding vragen?
4: Maar natuurlijk, mijn kind.
3: Mag ik alstublieft vannacht nog één keer slapen op dat prachtige hemelbed, maar dan zonder ert?
1: Oh, ja. Nou, dat mag wel hoor. Oh, dat is een mooie.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je het nog nooit bekeken.
1: Zin in een dag vol dierenshows en gezelligheid? Kom dan naar Animal Event. Van konijnen tot paarden en van katten tot reptielen. En honden? Ja, ook honden. Je kijkt je ogen uit. Op 2, 3 en 4 oktober bij Aquabest. Haal jouw ticket via animalevent.nl.
0: Op zoek naar een dag vol plezier voor het hele gezin? Ontdek het Dolfinarium. Bewonder dolfijnen, zeeleeuwen, walrussen en nog veel meer bijzondere zeedieren. En er is nog meer te beleven. De nieuwe indoor speeltuin Atlantis zorgt voor uren speelplezier, ook als het weer even tegenzit. Een dag vol ontdekken, spelen en genieten voor jong en oud. Koop nu je tickets voor het Dolfinarium en beleef het zelf. Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Toverdag.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: je oké komen aan?
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen. En Tia,

0: Ezeltje strek je, tafeltje dek je en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dek je, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Dralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel steel, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je erbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
4: knuppel uit de zak!
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
5: Haal hem van me af! Haal hem van me af!
6: Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: Vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: je hop.
1: Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

maar Jet wil verder spelen. Kom, Joki, vooruit. Er is nog veel te doen en het wordt al laat. De draaimolen die draait al. Kijk hoe hard

0: Dus als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen. Komt-ie.

0: Zeg, ik doe heel even mijn ogen dicht. Maar we blijven wel wakker, hè? Jawel.
1: Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: je terug. Tot nou gedachten.
1: Ja, eigenlijk ook niet, want het
0: wordt een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje. Ja.
1: Een feestje?
0: Jongens, jongens, meisjes.
2: Hallo. Ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dank

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Turbo, let's come together.
2: Hello papa, hello papa.
1: It's not.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo, wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo, we zien bij Marissa en Sarah.
6: Is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip! Hoera!
2: Kom, Jana, het is zover!
3: Ja, ik heb er zin in!
2: We gaan wat superleuks doen!

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.
9: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
10: Hallo allemaal.
9: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar